0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

We're the Ladies of Soul. En Kenny Dulver bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo is die triest overleden op 52-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaatsen toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

0: drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.
1: Let me hear your

0: Ja, van Ilona hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, zeker. Lady Marmalade.
1: Woehoe!
0: Tegelijkertijd deze week is Yuval Ravael, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
2: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. We gaan drie platen met Judy Chuk gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Chuk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Chuk. The Captain of Her Heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I Don't Believe in Miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last hoorde Harriet, met een compositie van Harriet, samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat, maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Jean Je T'aime uit 2000. Dat was geloof ik 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze in één, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Oh ja. El Juro en Glow uit 1976. Daar starten we dit uur Dekradio mee. Leuk dat je erbij bent en ik erbij mag zijn. Nou, dan maar meteen een ander goed duo. John Oates heet hij. En die andere, Daryl Hall. En het gaat over de kus op mijn lijst. Kiss on my list.

Dekker is het meest swingende radioprogramma in Nederland. Zo af en toe, hè? Ja. Back in the old school, ja. Zoals het vroeger was, was het goed. Dat bedoelen ze waarschijnlijk. Ziek met een nummer uit 2015. Back in the old school. We gaan gauw verder, hoor. Ik heb er meer klaarstaan. Edie Brickell bijvoorbeeld met de New Bohemians. What I Am. Geen idee. DJ.

0: dromen. Ik heb slapeloze nachten.
1: Oude koek bij Dekker Radio. Jazeker. Uit 2012. 14 jaar geleden. Slapeloze nachten. Het laatste plan. Het is een Rotterdammer die Amsterdams doet, probeert na te doen. Op of zit. Nou jongens. Ja, dacht ik al. Voor mij mag het afgelopen zijn hoor. Stop er maar mee. Hé, ze hebben eindelijk naar me geluisterd. Ach ja. Ze doen hun best, zullen we maar denken. Hier is kraak en smaak. Kreek en zweek, zei ik eerst. Maar dat is niet juist. Mayor Hawthorne. And I don't know why. Een hit uit 2016. Oude koek bij Dekker Radio.

Zo, we stevenen af op het halve uur, dus de helft van dit programma. De Tipsy Girls nemen ons mee naar dat tijdstip. En dan ben ik zo weer bij je terug. Titel

leuke liedjes waren dat toch, hè, in de tijd. ABBA en Ring Ring uit 1974. En we hebben er drie zo achter elkaar. Tears for Fears bijvoorbeeld, met Brian Wilson set.

Madison en Deep End, zo heet deze groep. Hearts don't beat the same. Oh, dan moet je naar de dokter. Oké, zou ik zeker doen. Mijn advies is gratis. Dekker Radio met Paul McCartney en Wings vervolgen we onze muzikale weg. Naar een volgend uur. Silly Love Songs uit 1976.

Een nummer van een heel aantal jaren geleden alweer van Gino Vannelli. Uit 1978 namelijk. I Just Wanna Stop. Nou, ik ga nog even door hoor. Met Coldplay. Viva la vida. Leven het leven.

Ik weet nog dat Coldplay begon. Dat ik dacht van wauw. Nou, het is altijd zo gebleven. Nooit meer weggegaan hoor. Viva la vida. Leven het leven. Ik moet er een beetje vaart in maken. Want ik ben er bijna doorheen. Allemaal enthousiasme is de tijd voorbij gegaan. Gaat die klok dan harder lopen of zo? Ik weet het niet hoor. Denk het haast. Zeg, tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren. En Al Stewart, dat is ook zo'n leuke oude plaat van 1977. The Year of the Cat. En tot de volgende keer maar weer. Hè? Zullen we dan weer afspreken? Oké, tot dan. Bye bye. Toedeloe.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno

0: Geef maar uit, jongens. Dat kan nu.
1: 80 is prachtig.
0: Oh. Dit is ook leuk. We gaan even naar Acapulco toe. Hoe vind je dat? In één klap. Ik ben er ooit eens geweest. En daar kan je goed van de muziek genieten. Loco in Acapulco. Met de Four Tops. We gaan naar 1988. En deze grote hit. Leuk dat je luistert. En ik zou zeggen, kom je er net bij, welkom bij dit programma. Dit is Decara.

Jongen, jongen. Wat een geluidsdruk, hè? Amy McDonald. Fire bij Dekker Radio. En ik heb een andere dame klaarstaan. Een Nederlandstalige dame. En ze heet Brigitte Kaandorp. En het verhaal over haar zeilboot.

Ze is gelukkig, Brigitte Kaandorp en haar radiografisch bestuurbare zeilboot. Een hele mond vol. Dekker Radio gaat verder met Bluff. Ik denk meestal aan jou.

mooi nummer van Bluff, vind je niet? Ik denk meestal aan jou. En ik denk aan jullie, luisteraars. Want ik heb zomerse muziek. En dat past wel in deze tijd van het jaar, toch? We gaan op weg naar de bodem van het uur. Dadelijk nog Wiebe met deze drie. Maar instrumentaal op weg naar de bodem. Met Bianco en A Summer Song.

naam nog. Met Rosamunde, ja, aus Deutschland. 1975 staat erbij. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Nou ja, we gaan gauw verder met drie achter elkaar. Lamont Dozier met Gregory Porter.

raar voorstel eigenlijk, hè? Verdrink ben je in je rivier. Nou, liever niet, hoor. Hij heeft te veel gedronken, dat denk ik, met zijn la la la. Dotan, drown me in your river. En je bent bij Dekker Radio met David Soul. Ken je die nog, die naam? Nou, dat is lang geleden, hoor. Uit de jaren 70. Starsky & Hutch. Ja, je weet het weer. Televisieserie. En hij zong ook. En goed ook, hoor. We gaan naar 1977 daarvoor. En hij heeft het over een Silver Lady. En hou ik mijn mond maar dicht. Kom op, David. Zing hem maar.

ook zo. Klinkt als een wasmiddel. Maar het was een muziekgroep. Whirly Girl uit 1983 hoorde je. Dekker Radio. Met Axel Lukien. En een heel aardig liedje. Water naar de zee.

0: Alexander de Buissonnier, de wereld redden.
1: Eerst moet ik nog de wereld redden. Meteen daarna kom ik terug bij jou.
0: Dankjewel voor dit leuke liedje. Toch? We gaan even naar Frankrijk. Ja, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Betekent, zij wilde dat ze Venise werd genoemd. Julien Clerc.

Zo, het gaat alweer hard in Uurdekker Radio. Ik moet Julien een beetje teleurstellen, want ik heb hem eruit gedraaid. Heb je het in de gaten? Afgelopen Pasen was ik op het radioschip van Veronica. Bestaat dat nog? Ja, in de haven van Amsterdam. Kun je bezoeken. En daar hebben we vandaan uitgezonden tijdens Pasen. Leuk was dat. Cornelis Vreeswijk heeft het over Veronica.

0: Er wordt in de morgen
1: leuk liedje, hè? Cornelis Vreeswijk. Veronica, en we gaan eruit.
2: Dekker Radio.
1: Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren, hè?

De muziek van het jaar 1982 is van de dames Dots, de Dolly Dots, Dua Diddy Diddy. Natuurlijk een oud nummer uit de jaren 60 die ze coverde en een dikke hit werd in dat jaar 1982. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg, draai de plaatjes voor u vandaag. Topic en Becky G, hedendaagse muziek. Inderdaad, sorry papi,

0: Hedendaagse muziek, Topic en Becky G. Sorry, Papi, de titel van de plaat. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, jazeker. We gaan 1968. We denken aan Woodstock. Wie stond daar en wie is daar bekend geworden? Joe Cocker. Onder andere met dit nummer. With a little help from my friends. En dat zal allemaal kunnen gebruiken op zijn tijd, toch?

0: De muziek van Joe Cocker, even lekker terug naar het jaar 1968. With a little help from my friends, hoort u voorbij komen hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Avril Lavigne. Dit is Skater Boy.

0: Jazeker, muziek uit 2015, wat we hier voorbij kwamen. Nee, 2002. Avril Lavigne was dit en de Skater Boy. Moeten de dingen wel eventjes op het rechte pad houden natuurlijk. We gaan naar 2011 trouwens.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Caro Emerald. Dit is Riviera Live.

0: Uit de rust delft eens van Caro Emerald Riviera Live, zo was het titel van het nummer.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwertje Duitse muziek, stadpoëet is dit met Mein Sommer.

0: En dat was dan deze opname van Stadspoet, hoorden we voorbij komen. De nummer met de titel Mijn Sommer. Ja, zijn zomertje.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zoals we net in de Bond muziekverzameling na 1992 met Elton John. Dit is The Last Song.

0: En zo is dat de prachtige muziek van Elton John uit 1992. Dit was The Last Song.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, hele andere muziek uit 1978. We gaan op naar het half uur met de Michael Sago Band. En Let's All Chant.

De muziek van het jaar 1987 is Carly Simon Coming Around Again. En dat doe ik ook elke werkdag natuurlijk weer dat ik gezellig bij u langskom met allerlei muziek uit het doosje hier zo. Dit was in ieder geval Carly Simon uit 1987. Wij gaan 2024 muziek draaien van Dasha. Aston, Boots Stop Working.

0: En dat was de muziek van Dasha Austin, Boots Stop Working was de titel van de plaat. En na deze vrij recente muziek gaan we natuurlijk weer lekker terug in de tijd. Wat dacht u daar natuurlijk van? We gaan naar de jaren 60.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Met Ramse Shaffy. En dat deed niet alleen, want volgens mij zat Lisbeth Lister in en nog een aantal bekenden. Want zo veel geluid kon hij ook niet in zijn eentje maken. Het is Shaffy Cantaten.

0: En dat was eventjes lekker terug in de tijd. Naar het jaar 1965. En we hoorden onder andere Ramses Shaffi hier voorbij komen. Shaffi, kantaten.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Hoppen we 2006 met The Shapeshifters. Incredible. Ongelooflijk.

0: Hedendaagse muziek, oh ja, Lele, in een Engelstalige uitvoering van Lana G. En dat ook dat hier in het programma Bond. Wat vind jij ervan, Klaas?
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Nou, ben blij dat je ermee eens bent. We gaan ter 2016 met Pink. It is Just Like Fire.

2016 muziek van Pink, Just Like Fire. De titel van de plaat bracht ons aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. We zitten er weer doorheen. Ja, zo gaat dat zomaar, hè? Goed, mijn naam is Jan Berg en ik dank u voor het luisteren. Voor al het overige kunt u mij nog bereiken. janberg.radio@gmail.com. En uiteraard ga ik u nog even vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met de muziek van The Hollies, de Magic Woman Touch. Daarna Victoria Eamon en John Smith, Loving You, Loving Me. En dat is dan weer een nieuw werkje. En we hebben nog wat tijd over voor een echte oude meuk uit 1959. Sam Cooke en Only 16. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende Bond, maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, de meester heeft zelf hier aan het werk. 1986, muziek van David Bowie, die Absolute Mikkers, die er van de plaat. Ik zeg een hele goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Mijn naam is Jan Berg en ook dit uur ga ik ze weer voor u draaien. Blijft u erbij? Hier zo de hedendaagse muziek van Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: Hedendaagse muziek van Roxy Dekker, Superstar. Ja, zo heette dat plaatje. En ook dat hoort u hier in het programma Bol.
1: Ouwe meuk!
0: Hebben we ook voor u in 1963. April Stevens en Nino Tempo. Dit is Deep Purple.

0: Even ver terug in de tijd met deze van April Stevens en Nino Tempo. Deep Purple, de titel van de plaat. En daar gingen we helemaal voor terug naar het jaar 1963. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2007 gaan we naartoe. Nederlandstalige muziek van Jan Smit. Op weg naar geluk. En ik hoop dat het voor u ook geldt dat u ook op weg bent naar geluk.

0: Jan Smit, op weg naar geluk in 2007. En of hij zijn geluk heeft gehaald, ik weet het niet. Dat moeten we aan Jan zelf vragen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar 2018 met Wolf. We gaan even schakelen. Switching Girls.

0: De muziek van Wolf kwam er zomaar eventjes gezellig voorbij kachelen. Dit was Switching Gears, u hoorde hem lekker schakelen.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Nieuwwerk van Little Man hebben we voor u klaar liggen. Lied van Billy.

0: Little Man, nieuw werkje. Dit was het lied van Billy.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek van Bart Herman. Dit is Ik ga dood aan jou. Ga naar 1993.

En zeker de muziek van Bart Herman. Ik ga dood met jou terug naar 1993. Wij moeten trouwens op naar het half uur. Gaan we doen met Thijs van Pieter Hellert uit 1970. We roepen weer eens op voor de vrede. Dit is Peace.

Inderdaad, 1987, Freddie Mercury, zanger van Queen, ditmaal een keer solo en The Great Pretender. We stappen weer naar 2026 met muziek van Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: could ever say. De muziek van Olivia Rodrigo, Stupid Song, zo heette het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd, 1964. The Fabulous Four, The Beatles en A Hard Day's Night.

0: En dat was het. De muziek 1964. The Beatles, A Hard Day's Night.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2008 met Alan Clark. Een rustig plaatje. Fell in Love.

0: De muziek van Alan Clark, 2008 kwam het uit. Fell in Love en het kabbelde rustig voort.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook voor u een nieuw werkje van Bailey Perry, The Villain.

0: Nieuwe plaat van deze Bailey Perry, de villain, zo heette het.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Bidi?
0: En 2012 met Bruno Mars, When I Was Your Man.

Ja, een plaat wat ook alweer in de categorie oude meuk valt. Deze van Bruno Mars, 2012. When I Was Your Man. Toch een lekkere plaat om weer in het programma te laten horen. Hè. We zitten wel in ieder geval aan het eind van het programma alweer. Dus je lang bond weer op uw radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan dan mag. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1977. Peter Koelewijn, je wordt oude papa. Nou, geldt voor mij ook hoor. Daarna een nieuw werkje van Maurice Monet, Le Soleil d'été. En voor zover nog tijd hebben we vul hem op met de makkers uit 1972 en de zomerzon. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

Zoals altijd beginnen we met een plaat die later gecoverd zou worden door anderen. Je hoorde Anne Murray en Put Your Hand in the Hand. Canadese zangeres die opgroeide met 5 broers. En ze begon eigenlijk als sportlerares. Samen met Gordon Lightfoot behoort zij tot de bekendste zangers van Canadese origine. Nou, het nummer is geschreven door ene Jean McClellan. En in de versie van Don Shirley gaat deze pianist na 1 minuut 40 over op de melodielijn van Put Your Hand. Nou, de schrijver van de versie van Anne Murray was er schijnbaar zo vertrouwd mee dat hij gedacht moet hebben: het is gewoon een liedje dat al heel lang bestaat en openbaar is. Nou, het nummer zou later in 1971 nog gecoverd worden door onder andere Ocean en Elvis Presley. En in 1972 door Ramsey Lewis. Hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We gaan je weer verrassen met de verborgen juweeltjes van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. De tragiek van de muziek is deze keer weggelegd voor de Italiaanse zanger Joe Santieri. Maar we beginnen eerst deze met Miguel 5 en 100 Years.

hoorden de Tears en Weatherman, Amerikaanse band afkomstig uit Sacramento. En het nummer komt uit in november 1966. En dan bij het Scorpio label en is geschreven door de duo Salazar en Brackett.

te halen. Daarna hebben we ook niks meer gehoord van deze Sherry's. We begonnen met The Miggle 5 en 100 Years. Engelse pop, R&B en jazzgroep van begin tot halverwege de jaren 60. Nou, hun grootste hit was natuurlijk Mockingbird Hill uit 1964. Dat wist een 10e plaats in de Engelse hitparade te halen. Zometeen ook onze nederpopplaat, een hele leuke van Johnny Kendall en The Harolds. Maar eerst ga je luisteren naar Lord Rockingham's The 11th Hootsman.

Deze is natuurlijk wel bekend, dacht ik. Je hoorde Johnny Layton en Johnny Remember Me. Engelse zanger en acteur die bekend is geworden van het nummer dat je hoorde. Het haalde overigens een nummer 1 notering in Engeland en dat in augustus 1961. Het nummer is geschreven door Jeff Goddard en de producent was natuurlijk, je kon het horen, Joe Meek. En daarvoor hoorde je Mac Self en Willie Brown, Amerikaanse rockabilly zanger, songwriter en muzikant. En nam zijn muziek in de jaren 50 op voor Sun Records en hij is ook lid van de Rockabilly Hall of Fame. We begonnen met een instrumentale van Lord Rockingham's The 11th Hoots Man. Dit is een groep van sessiemuzikanten die werden geleid door een Harry Robinson. Nou, het nummer Hoots Man had, met het nummer hadden zij een nummer 1 notering in Engeland. Zometeen onze Italiaanse tragiek van de muziek, Joe Santieri. Maar eerst deze van Smoke and Gold is the Color of Thoughts.

0: Leuk hè, deze onze nederpopplaat. Die hoorde Johnny Kendall en The Harolds en Eenzaam Hart. Amsterdamse popgroep uit de jaren 60. De groep speelde blues, beat en rock'n'roll en was vooral bekend van de hit St. James Infirmary. De zanger van de groep was Johan Donker Kaat alias Johnny Kendall. Johnny Kendall en The Harolds ontstond in 1963 toen de muzikanten van de groep Les Sylvains gingen optreden met zanger Johan Donker Kaat, die zich Johnny Kendall noemt. De groep bestond verder uit gitarist en toetsenist Dennis Jacquet, gitarist Frits Van Es, basgitarist Gerard Veen en drummer Wim Roosendaal. In mei 1964 bracht de groep zijn eerste single Eenzaam Hart uit. Op 24 juni kreeg de groep landelijke bekendheid door een televisieoptreden in het talentenjachtprogramma Nieuwe Oogst. Ze speelden daar de B-kant van hun single Sinds ik jou daar zag staan, een cover van I Saw Her Standing There van de Beatles. Hoewel de jury ontevreden was over het optreden, braken Johnny Kendall en de Harolds niet lang daarna door. De groep schakelde over op Engelstalig repertoire en had in het najaar zijn eerste hit met de bluesklassieker St. James Infirmary. Door deze hit kreeg de groep ook succes in het buitenland, wat onder andere optredens in Spanje en Italië opleverde. Het eerste en enige album van de groep, On The Move, verscheen in september 1965 en werd door het succes in Italië ook in het Italiaans opgenomen. Na het album nam het succes van Johnny Kendall en de Harolds af en tot in 1967 bracht de groep nog wel een aantal singles uit, maar in 1968 ging de groep uit elkaar. Leuk om die eens te horen. Je weet het, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. En daarvoor hoorde je Shelby Flint en Angel On My Shoulder. Amerikaanse singer-songwriter die 2 top 100 noteringen had. En dat was met het nummer wat je hoorde in 1961. En met dat andere nummer Cast Your Fate to the Wind. En dat was in 1966. En we begonnen met Smoke and Gold is the Color of Thought. Het nummer is opgenomen in de Hollywood Boulevard Studios in de zomer van 1968. Nou, later in dat jaar in november werd de plaat uitgebracht.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Rino Luigi Santieri, oftewel Joe Santieri, Italiaanse zanger en acteur. Zijn eerste succes was het winnen van de televisiewedstrijd Canzonissima in 1959 met zijn versie van de hit Piove van Domenico Modugno. In datzelfde jaar haalde hij een tweede en vijfde plaats met Ritro Famocci en Milioni di Sentili in de Italiaanse ranglijsten. In 1960 won hij op het festival van Sanremo een derde plaats met Quando via la Sierra. Dat lied werd tweede op de Italiaanse ranglijsten. Een ander succes was het nummer E Mezzanotte, dat nummer 8 kwam te staan. Waarschijnlijk is zijn bekendste Italiaanse hit Uno dei Tanti, geschreven door Carlo Donida en Giulio Rapetti, dat uitkwam in 1961. In 1963 vertaalden Jerry Lieber en Mike Stoller de tekst naar het Engels en brachten het nummer onder de naam I Who Have Nothing uit. Het werd een van de grootste hits en werd meer dan 30 keer gecoverd, onder andere door Tom Jones, Gladys Knight, Manfred Mann's Earth Band, Ben E. King, Sylvester James, Luther Vandross en Shirley Bassey. In de 60 en 70 jaren speelde Santieri ook in een aantal films, zoals Howlers of the Dog in 1960 met Adriano Celentano en La Mogle Piabella in 1970 met Ornella Muti. Op 27 maart 2007 stierf hij aan een hersenbloeding in een ziekenhuis in Pescara. Hij liet zijn vrouw Dora en 2 kinderen achter. In de tragiek van de muziek Johnny Santieri en Siepra de la Sol.

Medievals en Mars Plays, Engelse band afkomstig uit Southampton. En ze namen in 1965 en 1966 twee singles op. Nou, echt succes was er niet, alhoewel de tweede single werd ook werd uitgebracht in Canada. En daarvoor hoorde je Gene McDaniel's Point of No Return, Amerikaanse singer-songwriter. Nou, zijn meeste succes kende hij begin jaren 60. Het nummer Point of No Return is afkomstig van zijn LP of album, zoals het vroeger heette, Hit After Hit. We begonnen met de tragiek van de muziek Joe Santieri en Cipria di Sole. Mijn excuses voor mijn Italiaanse uitspraak is nooit mijn sterkste kant geweest. Je weet het, suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het ook sturen naar het welbekende e-mailadres. We zijn aanbeland in een programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Screaming Lord Such and the Savages, Consortium, Little John Cook, maar eerst deze. Van Jimmy James en The Tempos. The Moon Will Shine.

0: Thank you.
1: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is Atlantica Breda.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

0: als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
3: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, van harte welkom in een nieuwe aflevering van de dinsdagmiddag lunchbreak natuurlijk. En ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. We zijn begonnen met Emerson, Lake & Palmer. Ze stelden zichzelf lekker voor natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel moest ik niet meer doen natuurlijk. Nee. Emerson, Lake & Palmer natuurlijk. En dit allemaal met hun Peter Gunn. Ja. Goed, we zijn er weer hier deze dinsdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan tot het einde van 1 uur natuurlijk hier op jouw radio. En ja, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou overal rond de wereld te bereiken. De lunchbreak natuurlijk, en inderdaad wel. En ik zou zeggen, stay tuned op jouw fantastische radiostation. Dan hebben we weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan. Hier is George Baker en Santa Lucia by Night.

0: Joyce Baker en dit allemaal hier in de lunch bij Santa Lucia by Night. Lekker warme song als je mij vraagt. En zeker in de zomer, hè, ja, inderdaad, volop zomer aan het worden. En ja, dan is het lekker tijd om eventjes met de motor te gaan rijden natuurlijk. Hè.
1: By the way, where'd you meet him?

Generaal en de Shangri-La's. En dit allemaal met hun leader of the pack. Het hoog alleen een beetje opletten met de motors. En inderdaad wel, want ja, als het zomer is, dan reden er wel veel motors. Dus altijd een klein beetje opletten. Tweemaal kijken als je geen motor in de spiegel ziet natuurlijk. Hier is Michael Jackson. Hier is hij met Thriller.

0: En de man die lekker naast de bonus gegrepen heeft natuurlijk. Hij was maar één keer betaald voor die lach hierop laten zetten. En ja, Michael Jackson maakte er miljoenen van. Thriller, Michael Jackson.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier zijn de Stray Cats en Rock This Town.

onze onverredelijkheid voor vandaag hier in Rijnsweek, deze dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van The Stray Cats. En dit allemaal met hun Rock This Town. Niet alleen de stout natuurlijk, hè, maar ook de lunchbreak is overal te bereiken en overal te beluisteren natuurlijk via het internet. En hier is Warren Zevon en de Werewolves of London. Lekker plaatje uit de jaren 70 natuurlijk, hè, inderdaad wel. Zijn eventjes de bak van de jaren 70 ingedoken.

Inderdaad, Warren Zevon en de Werewolves of London. Moet je niet tegenkomen natuurlijk in Londen, hè, maar het is een hele mooie stad als je er naartoe wil gaan. Wel, moet je het zeker doen in de zomer. En hier is Royce Royce en Wishing on a Star.

Royce Royce, we kennen ze natuurlijk ook nog van Car Wash en dergelijke meer, maar dit was eventjes een lekker kalm nummertje. Wishing on a Star, ja, als je deze avond kijkt naar boven, wel, dan zal je er wel een pakje kunnen zien, denk ik, hè? Als er geen bewolking is tenminste. Goed, dit allemaal gezegd zijnde, eventjes kijken, wat we hebben nog een plaatje klaarstaan, een klein beetje. En dit is hier The Human League, ja inderdaad, dat is ze. En hier komt ze. Met dit allemaal met Human. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: In ieder geval smakelijk eten, dames en heren. En je luistert naar het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug in de tijd naar, even kijken, 2 december 2023. Op 2 december 2023 geeft KISS een laatste live concert in de Madison Square Garden in New York. Vanaf dan zijn er nog shows, maar daarin is de Amerikaanse rockband enkel te zien als hologram. Met behulp van dezelfde techniek die ook door de Zweedse popgroep ABBA wordt gebruikt. Door de technologie zal Paul hoger kunnen springen dan ooit tevoren. Al dus bassist Gene Simmons. Hier is KISS en dit allemaal met hun rock and roll.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van Patrick.

En we hadden het een hele grote hit deze zomer natuurlijk, hè. Deze van Faithless samen met Baby Risha. En dan met haar New Religion. Van de Dance Saints. Zeker heel veel gedraaid natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. Het is dinsdagmiddag. En als je pas zo afstemmen, wel, je hebt al een stukje gemist van de Lunchbreak natuurlijk. Maar we zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek. Hier zijn de Spinners. Of de Detroit Spinners, zoals je zelf wel eventjes lekker achteroverleunen met Could It Be, I'm Falling In Love. Ja, zomerliefde. Ja, het staat op het programma natuurlijk, hè, inderdaad wel.

0: 1968, een hele grote hit natuurlijk voor Taylor Dane. En dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Eventjes af de neus krabben. Moet ook gebeuren, deze middag. Als je aan tafel bent, smakelijk eten zou ik zeggen. En ja, stay tuned. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd geworden voor
1: de Spreek LP van de week.
0: Onze LP en artiest van de week. Hier is André Hazes. En dit allemaal met zijn bloed, zweet en tranen.

inderdaad, een lekker Amsterdam, zoals je mij vraagt. Muziek van André Hazes. Heel de week is hij onze artiest van deze week. Vandaag was het met bloed, zweet en tranen. Ja, inderdaad. Een song die door het leven gaat, zoals we zeggen. Inderdaad wel. Hollandisch. En dit allemaal met zijn Aisha.

0: Zo lekker te verteren, hè? Inderdaad, wel een lekker verteerbare plaatjes hier deze dinsdagmiddag met Olandisch en dit al met zijn Alicia. Ja. Zoals ik eventjes naar de klok kijk, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan, met de zes gangen minuutjes. En de lekkere plaatjes natuurlijk voor jou hier op de radio. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. En het is tijd voor onze toetjesplaat.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.
0: En onze toetjesplaat, wel, die is Dan Hartman en Instant Replay.
2: De toetjesplaat van de dag.
0: Tot morgen, bye bye.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Wat blijven dit toch van die lekkere vocalen, hè, die jongens? Hè? Barry, Robin en Maurice Gibb. The Brothers Gibb, de BG.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Zijn naam was Lee Roberts. Ik ken hem beter als Arthur Connolly. De laatste jaren van zijn leven sleet hij in de Achterhoek, de Nederlandse Achterhoek, in het plaatsje Ruurlo. Sweet Soul Music uit 1967 in de Middle Throat Show. En Connolly met Making Up Again. Waar je ook bent, waar je verblijft. In de zon, in de sneeuw, weet ik waar. Overal een plekje, ja, er is altijd wel een plekje op de aarde waar het gezellig is op het ogenblik. Maar ja, wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. En dit is de Marianne.

0: Wat een woordspeling eigenlijk. Hè? Ja, het kan zomer zijn en ergens anders op de afkloot winter. En hartstikke koud natuurlijk. Ja, goed, dan krijg je. Het is maar een afklootje, nietwaar, vrienden?
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Nou ben ik zelf meer een man van de zomers. Het hele jaar mag mij die koperen ploert daar aan de hemel slaan. Ben je het met me eens? Nou, luister mee met André.

0: US Air Force soldaat en tevens rapper Shellman Baskin. En de componist Wemmy de Groot. Maar in al die jaren hebben ze toch wel twee handen vol met leden versleten, hoor.
1: Ja, nee, goed.
0: Toch wel aardig volgehouden. Het was Teaspoon met de Mercedes-Benz in de Middle of the Road Show. En daarvoor André Gordijn eens een keer. Als fijne vrachter de keuken gordijnen. Van het is zomer. En dit is Kalimba de Luna van

Ik zie mezelf alweer helemaal lekker los en sexy schuifelen aan het zwembad. Achter de villa. Oh jongens, en dat op een late avond. Het zijn de Manhattans die we kennen van Kiss and Say Goodbye. En andere fijne muzikale hoogstandjes. Waaronder in dit geval de Shining Star uit 1980. De Middle of the Road Show geeft je bij deze helemaal gratis een cadeau. Michael Nesmith. Gezellig naar Rio. I'm here.

0: wordt. Neem dan je radio mee naar bed.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem. Wat nou toch niet gekke
3: worden? Nee, ik ga naar het enge bos. Daar komt tenminste niemand me luistert.

0: Dat is een van de meest invloedrijke en controversiële artiesten aller tijden. Madonna.
1: Madonna.
0: Wordt ook wel de allemaal transformerende Queen of Pop genoemd. En is de best verkopende en succesvolste vrouwelijke artiest aller tijden. Vorige week stond ik nog bij haar aan de deur voor een potje suiker.

0: meeste nummers van deze serie werden geschreven door het duo Lennon en McCartney. De Beatles, de Beatles.
1: No reply.
0: No reply. Hallo, hallo. Dankjewel heren voor jullie fotografische bijdrage. Yeah.

heb hier June Lodge. Ik ken hem voornamelijk van Summer Loves Johanny. Maar ook dat kreeg natuurlijk een vervolg. More than I can say. Oh, dit is reggae. Dat is lekker.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een lekkere selectie voor je samengesteld en die ga ik je dit uur allemaal lekker voorschotelen. En ik denk voor elk wat wils, dus laat je wederom verrassen.
4: Rondersteen, c'est oulala.
3: We beginnen met een liedje uit de jaren 80 van Duran Duran. Hungry Like the Wolf. En ook jouw muzikale inbreng is van harte welkom. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl.
5: Kortom.

0: Hij wordt vaak negatief bekritiseerd, deze Dries Roevink, ik hou van jou. Nou, ik vind het toch af en toe wel eens gezellig om een liedje van hem te draaien. Ik hou van jou.
1: De Muziekfabriek.
0: En trek dat vooral niet uit zijn context.
1: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Mag ik straks niet meer thuiskomen, zeg? Stel je hem voor. We hadden verder de Eagles, Love Will Keep Us Alive. En we hadden uit de jaren 80 Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Verop in de Muziekfabriek, aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst Michael Jackson

0: Straks het vervolg, de tweede rijtje van drie, maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Howard Andrew Williams werd geboren op 3 december 1927. Hij is een Amerikaanse zanger uit het lichte genre, ook wel behorend tot de zogeheten crooners.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Williams had in 1962 tot 1971 zijn eigen show op de Amerikaanse tv. Hij heeft ook een eigen theater, de Moon River Theater in Branson in de staat Missouri. Andrew Williams vergaarde gedurende zijn zangcarrière meer dan 18 gouden platen en 3 platina platen. Enkele van zijn grootste hits zijn Moon River, Love Story, Happy Heart, Can't Take My Eyes Off of You en de grote kersthit It's the Most Wonderful Time of the Year. Het nummer Music to Watch Girls By is daar niet minder mooi om, die centraal staat als de jukebox classic. Luister naar Mr. Andy Williams.

0: Lekker licht verteerbaar. Deze van Andy Williams uit 1967. Music to Watch Girls By. En heb je het liedje ook nog een klein beetje ontleed? Nou, het gaat gewoon over de dagelijkse dingen. Wat vinden mannen van vrouwen en wat vinden vrouwen van mannen? Heb je ook een Jupiler Classic te melden? Stuur het op via www.ronvandesteen.nl.
1: Hier is weer een uurtje. Niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van de Steen.

In de jaren 80 waren ze ontzettend populair. Supertramp, dit was ook een dikke hit voor ze. It's Raining Again, daarvoor zat Rox, My Baby Left Me. En we begonnen met Michael Jackson, Billie Jean. Regelmatig krijg ik een aanvraag binnen om iets te draaien van Susan Ball. De koffie wordt binnengebracht hier, dus dat zit wel goed. Dat ga ik bij deze honoreren. Het is een evangelisch liedje. Het is opgebouwd met een prachtig gospel gore. En daarom graag je aandacht voor Up to the Mountain.

0: Uit de jaren 70, ABBA en de Dancing Queen. En misschien heb je ook destijds, net als ik, op dit liedje staan te dansen met je geliefde. We gaan hem zo meteen doen. De oude lulplaat. We hadden nog verder Adele, Rolling in the Deep. En we begonnen met Susan Ball, Up to the Mountain.
1: De Muziekfabriek.
0: Grapefruits is een in Londen gevestigde Britse band uit de late jaren 60.
2: Oude lullenplaat.
0: Hun merk van de muziek was een typische late jaren 60 mix van rock, die vaak werd gecombineerd.
2: Oude lullenplaat.
0: Met onder andere psychedelische effecten zoals phases en vocoders of klassieke arrangementen. De band kreeg de naam van John Lennon naar zijn toekomstige vrouw Yoko Ono Grapefruit. Terry Doran, een vriend van John Lennon, werd hun manager, na het zien van enkele commerciële potentie in hen. Grapefruit's carrière duurde slechts 2 jaar, van eind 1967 tot het einde van 1969. Ze hebben 2 albums uitgebracht, Grapefruit in 1968 en Deepwater in 1969 en diverse singles, waarvan geen enkele een significante impact op de hitlijsten had. Hun bekendste nummer is waarschijnlijk Dear Delilah, die werd uitgebracht in begin 1968, maar slaagde er niet in om in de top 20 van de UK te komen, terwijl hun andere single, Deepwater, het goed deed in de Duitse top 20. Luister naar de oude lulplaat voor deze keer van Grapefruit en Deepwater.

0: Oude Lulplaat op via www.rondvandersteen.nl. Heb je deze al gehoord? Deze verdient echt een labeltje hoor. Het labeltje van...
1: Speciale aanbieding.
0: Het is die van Jochem Meijer. Het is mijn dag. We gaan er wederom drie voor je opzetten. Oh!

0: een juweeltje tot aan de laatste noot. Elton John was dat. En Can You Feel the Love Tonight?
1: De Muziekfabriek.
2: Hoort het hier.
1: De Muziekfabriek is pure passie.
0: En verder hadden we nog Tom Petty en The Heartbreakers. It's Good to be King. En Jochem Meijer met Mijn Dag. Dit was het dan weer, deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog één deuntje voor je. Dat is die van Take That, The Flood. Maak er nog een leuke, gezellige dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En doe leuke dingen. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: heeft het. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: nou Linda heet en je bent toevallig vandaag jarig. Dan heb ik een leuke plaat uit 1983 van de Frank Boeien Groep. De Frank Boeien Groep, hè? Niet Frank, Frank Boeien Groep. Linda, dus hè, dat komt goed. Berber, ja, hoe vind je het zelf gaan? Dat is ook wel een hele goeie. Maar ik heb eerst, ja, dat is een beetje... De plaat is heel veel geboycott geweest. Zelfs op de Nederlandse radio destijds. En dan heb ik het over 1975 zo'n beetje. Er werd niet op heel veel gedraaid. Maar op de zeezenders en op de landpiraten. Dillinger. And I've got cocaine around my brain.
1: Hey Jim,

0: Welkom bij Dennis Band en take a ride to Puerto Rico. Toen kon dat nog, denk ik. Als je naar Puerto Rico gaat, dan moet je gelijk ook denk ik een paar bodycars meenemen. Want een beetje drugstoestanden daar. Dillinger en Cocaine Rama Bang, daarover pratend. Hè? Het is wat. Berber nu met Hoe vind je het zelf gaan?
1: De gouden glans van de radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.

De legendarische band Yes en All Over Lonely Heart, daar kennen we ze van. Dit is een wat minder bekend nu, hè? Wondrous Stories, hoor je. En Berber met Hoe vind je het zelf gaan? Nou, ik vind het wel goed gaan, het gaat lekker. Ja. Ja toch, niet dan? Nou, terug naar 83, Frank Boeijengroep voor alle Linda's.

mensen die altijd beweerd hebben dat Frank Boeien niet te verstaan is met zingen. Uit Nijmegen afkomstig Frank Boeien groep, waanzinnig veel hits gehad. Dit was er een van Linda. En ik zei al aan het begin van het programma, voor alle lieve Lindatjes die luisteren. Zo is het ook. Alexander, girl, I know what you like.

0: 2009, Alexander Burke en Florida. En Bad Boys featuring, je zal het bijna niet raden, Florida.
1: De magische muziekselectie.
0: En dan terug naar 2015, duurde maar niet 6 minuten lang. En ik denk niet dat ik het helemaal ga halen, maar ik ga het wel proberen. Los Angeles duo is dit, met

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Backstreet Boys. En Anywhere For You. Je was het alleen maar hier. Nee, waarschijnlijk. Dit hoor je ook op andere radiostations, weet ik zeker. De Backstreet Boys. Alleen niet te frequent, denk ik.

0: Trick 5 huizen. Zo is het. Elwood Lambert zometeen met Another Lonely Night. Rondé uit Nederland. Met een Engelstalig lied. Work of Art. Maar ze maken ook een Nederlandstalig. Dat heb ik ook wel een paar dingetjes gehoord. En Nederlandstalig liefhebbers, die kan ik al intrekken. Zeker te weten met Henk Westbroek. Het loods me door de storm. En niet te vergeten, de jazzpolitie. Met mooie woorden. Ook een tijd niet gehoord. Ik zie nog meer. Wat zie je nog meer? Kensington, dat is eigenlijk leuk. Maar is Adam Lambert, zoals ik al zei, met Another Lonely Night in Afternoon.
1: Hello.

0: 2024 dat deze plaat uit Work of Art. Adam Lambert daar weer voor met een another one.
1: Gouden van Daren, gouden van Daren, gouden van Daren.
0: Henk Westbroek met Loods moeten we zorgen.

mooi nummer, Henk Westbroek. Zanger, politicus, liedzanger van een band. Wat helemaal ontschoten, wat een Nederlandstalige band had ik wel. Dat is erg, ja. Sinterklaas, ben toch zeker Sinterklaas? Nee, Sinterklaas. En natuurlijk Zwarte Piet. Weet je wel, dat soort liedjes. Ja, dat is ook bijna weer Sinterklaas. Wauw, maar goed, onzin. Henk Westbroek, Loodsmoeder, de story nu.

En wat raad eens hoe het heet, het nummer? How Long, het is wat. Henk Westbroek daar weer voor met Loods Me Door de Storm. Ik had het net al over de jazzpolitie. Heel veel gave dingen gemaakt. Ook best wel, ja, dat is nederpop, hè, noemen ze dat. Het valt onder de categorie nederpop. Zo staat het ook in mijn database weggeschreven. Ja, Vijfhuizen, mooie woorden. En zo is het, jazzpolitie.

Washington en Living For was het als ene laatste in deze Afternoon Delight. Er is mij alleen nog maar om te zeggen bedankt voor het luisteren en ga in gezondheid. Zeker te weten. Isabel van Gelder als laatste met Complicated. Bedankt voor het luisteren.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits op je radio.
0: Welkom bij een nieuw uur. Hier is de Bram van der Mas Show.

0: Sandra Mastino Radio.
1: Hartelijk welkom, vrienden en vriendinnen, bij Bram van der Maas Show. Dit keer weer twee jaartallen. Ja, blijft feest, zullen jullie zeggen. Hoorden ze eerst een plaatje uit het jaar 2001. En

0: Nou, dat kon hoor. In 2001 hadden we een cooldown café. Onder leiding van DJ Stefan. Hey baby, oeh, ah. En het was eigenlijk een Nederlandse popgroep. Ja, cooldown café. Gelijknamige feestcafé aan de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. De groep verwierf nationale bekendheid door in Nederland. In het jaar 2000 een top 5 hit te scoren. Wat ook in 2001 nog steeds gedraaid werd in de top 40 lijsten. Het stond ook nog op 32 weken lang in de mega top 100. Het was een beetje bar personeel. Ja, bar personeel. Ja, dat kan je op twee manieren opvangen. Wel, dus bar. Hij stond achter de bar, die mensen. En nou, deed je daar een dingetje. En er was altijd wel een beetje feest. En we hadden nog meer gebeurtenissen over cafés begonnen. We hadden natuurlijk in 2001 een cafébrand in Volendam. En de Europese Unie moest voortaan alle gestrafstrijd runderen van 30 maanden en ouder op de BSE-lijst plaatsen. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Ja. 2001 hebben we even gehad. Dan gaan we dus nu door met
1: 2011.
0: Dat is niemand minder dan Bruno Mars.

locatie ATC, oftewel Around the World, la la la la la, hadden twee keer een hit hiermee. Ja, ja, ja. De ene keer stond hij 4 weken in de top 40 en die andere week stond hij er 6 weken in. Ja, dat is misschien lang of kort, geen idee. Het is ook nog een beetje geresampled door R.G. Happ en Touch of Glass. En er was ook nog een Waterly Fabers, een Russische uitvoering van. Ja, nou, ben je weer helemaal even bij. Heb ik nog iets nieuws uit het jaar van 2001? Ja, dat komt straks, zie ik. Is even wat nieuws uit 2011. De BSE-landen, eilanden Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, wisselen hun Amerikaanse guldens in voor de Amerikaanse dollar. Estland treedt toe tot een eurozone en begint met het omwisselen van, even kijken hoor, wat hadden ze alweer? Oh ja, een eigen munt, de Etruskische kroon, en dat worden euro's. En Hongarije doet ook mee hoor, met voorzitterschap van de Raad van Europese Unie. Ja, mijn microfoon hangt steeds voor het beeld, dat is een beetje lastig, moet ik even wat op verzinnen. De Raad van de Europese Unie over België, dat tot 1 juli 2011 hopen ze dat te blijven. Nou, dat is volgens mij helemaal gelukt hoor. Nou, hey, 2011. Hier is Adele, Rolling in the Deep.

0: 2011 had zij een groot succes met Rolling in the Deep. Adele hebben we het over. En dan gaan we weer eventjes 10 jaar terug en dan komen we uit in 2001. Wat werd er een beetje goed verkocht qua muziek? Star Maker, Kylie Minogue, Shaggy, The Rhythms, nog een keer Shaggy. Met toen was hij alleen en daarvoor was hij met Rick Rock. One Day Fly, die deed ook goed. Tom McKissian was erbij, onze Nederlandse jongens de Pumas en Christine Aguilera. De albums deden het ook goed. Anastasia, Alexander Safina, Destiny's Child, K3, ja, hey, gelukkig. U2, Twadas en Mark Knopfler. Goed, de volgende dame die we gaan draaien, die deed het ook heel goed met de singles die ze verkocht voor in Nederland. En dat is niemand minder als Alicia Keys en I'm Falling.
1: 2001.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet de zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijnen stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Ja, ik kon hem niet laten liggen, beste vrienden. Toen ik hem tegenkwam in de bak. Lange Frans en zeker Ti Lau, die niet meer onder ons is. En zing voor mij. Mooie hits. 2001, 2011. Mocht je ook ooit eens een idee krijgen om te zeggen van... Nou, Bram, ik heb ook twee jaartallen die best wel leuk zijn om de muziek eens een beetje te laten horen aan de mensen. Dan verwacht ik wel een mailtje van je op bramvandemast@mail.com. Ja, kom maar zou ik zeggen. Ja, kom maar. Volgende jaar.
1: 2001.
0: Dat is niet zo moeilijk natuurlijk, want ja, de ene na de andere doen we. Identicomas, samen met Press. Het verhaal van Miss California. Mocht je erbij komen, welkom bij jouw favoriete station. Blijf er lekker bij.

zijn zo'n beetje op de helft van het programmaatje. En het is misschien wel leuk om even halverwege een jaartal, dat wordt dan dit keer 2011, om even binnen te stappen in het maandje mei in 2011. Paus Johannes de Paulus II wordt in het Vaticaanstand door zijn opvolger Benedictus zalig verklaard. Osama Bin Laden, de leider van het islamitische terreur... doe ik even overnieuw. De leider van het islamitische terreurorganisatie genaamd Al-Qaeda wordt in de Pakistanse stad Abbottabad gedood door de elite troepen van het Amerikaanse leger. Verder was er nog een aanval op een kerk in Egypte en hierbij vallen ook 15 doden. Dan hebben we nog wielrennen. Wouter Weiland, ja, van Team Leopard Trek, kom om het leven bij een val in de Ronde van Italië in het jaar 2011. En voor de voetballers onder ons, Racing Genk speelt met 1-1 gelijk in de Crystal Arena tegen Standard Luik, waardoor het voor de derde maal de Belgische landstitel behaalt. Gefeliciteerd nog, hè? Ja, echt geweldig. Muziek, weer uit eigen polder. Dit keer van Carl Esmerald.

De mensen van het Safari Duo die spelen er lekker lustig op los hoor, met hun potten en pannen. Play It Live. Een grote hit voor hun in 2001. Het nieuws uit 2001. We zijn inmiddels ook al in juni, dus halverwege. Wisten jullie dat sinds 2001 pas Wikipedia bestaat? Dat het in de Nederlandse uitvoering is in ieder geval. Nou, dat is wel geweldig, even om te weten. En België, ik denk dat jullie er allemaal geweest zijn. Daar was in 2001 ineens een haakstrand bij Bredene. Herman Brood pleegt op 54-jarige leeftijd zelfmoord door van het Hilton Hotel van Amsterdam te springen. En het Nederlandse leger krijgt voor het eerst een vrouw als bataljonscommandant. De naam van die persoon was Leanne van der Hoek. Leanne, onder de mannen en de vrouwen natuurlijk, hè. We stappen weer even door naar 2011. En weer van eigen bodem. We hadden net al Carl Esmerald. En dit is Raccoon.

Michael Jackson in 2001. Nee, dat was trouwens Play It Live van het Safari Duo die we al eerder gedraaid hebben voor jullie. Wat stond er dan wel op nummer 1 in de top 2011? De beste verkochte plaat of de meest gedraaide plaat of

0: Hij stond trouwens op nummer 96, Michael Jackson, zie ik nou net op het lijstje. En dat was dus geen nummer 1 hit. En we sluiten zo meteen af met DJ Tiësto. En die stond in 2001 op nummer 86 als een beetje de beste uitverkochte, uitgezochte plaat door jullie allemaal.
1: Kijk bij het programmaoverzicht voor een nieuwe Bram van der Mas show.
0: En daarom gaan we daar ook mee afsluiten met Tiësto Flight 643. Hey, bedankt voor het luisteren, voor het meedoen en jullie aandacht. En blijf lekker luisteren naar jouw favoriete station. Zometeen weer nieuwe muziek, nieuwe DJ voor jullie. Groetjes en tot

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
2: Welkom in de LVT-platenkast. Het enige radioprogramma waar de platen zelf vragen om gedraaid te worden. Ik heb de kast net geopend en drie singles probeerden meteen te ontsnappen. De nieuwe Milk Inc, Whitney Houston en Michael Jackson. Dus we beginnen maar snel. Zet je radio klaar, zet je verwachtingen lager en zet je humeur vooral hoger. De platenkast is weer open. Vandaag een editie waarbij de muziek stuk voor stuk top 10 hits zijn geweest in Vlaanderen en Nederland. Hier is de nieuwe Milk Inc. It's

Toen Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody opnam, was ze eigenlijk helemaal geen partygirl. Ze stond bekend als iemand die liever rustig thuis zat dan op een dansvloer. Tijdens de eerste studiosessies vond ze het nummer zelfs te vrolijk en te luchtig. Ze zei lachend dat ze nog nooit iemand had ontmoet die echt zo graag wilde dansen met iemand. Maar toen de producers haar vroegen om het nummer te zingen alsof ze in een club stond, waar iedereen haar naam riep, veranderde alles. Whitney zette één take neer die zo krachtig was dat de technici in de studio spontaan begonnen te dansen.

Toen Michael Jackson Leave Me Alone maakte, was het nummer niet eens bedoeld voor op het album. Het was een losse track, een soort speelse uitlaatklep, zeg maar. Hij was het gewoon beu dat kranten hem elke dag nieuwe bizarre verhalen toedichten. Dat hij in een hyperbarische zuurstoftank sliep, dat hij de botten van die Elephant Man wilde kopen en dat hij met dieren praatte. Noem maar op. Michael besloot, oké, als jullie mij toch zien als een circusfiguur, dan maak ik er zelf een. En toen kwam Leave Me Alone.

0: De Platenkast, een radioprogramma met muziek uit verschillende decennia. Presentatie Luc van Turnhout.
1: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
2: We zijn ondertussen toegekomen aan week 34 van het jaartal 2026. En in de filmgeschiedenis zijn er in deze week dan eigenlijk ook verschillende zaken gebeurd waar we het toch even over willen hebben. Zo was er in 1925 de Duitse UFA. Die startte in week 34 met de internationale promotie van Varieté. Een mijlpaal in expressionistische camerabeweging. In 1931 was er dan Frankenstein, die kreeg zijn eerste grote Europese preview screenings maanden voor de officiële continentale release. 1937 was er dan Walt Disney, die in week 34 de laatste kleurcorrecties afwaakte voor Snow White en The Seven Dwarfs. Het was een cruciale stap richting de decemberpremière. 1942, Mrs. Miniver wordt in de week 34 uitgeroepen tot Most Influential Wartime Film door de Britse pers, wat de propagandawaarde versterkte. En dan in 1958 was er Hitchcock, die voltooide in week 34 de definitieve montage van de film Vertigo, inclusief de iconische dolly-zoom-sequenties. 1963 dan. Een oorlogsfilm die er best mocht wezen, met een zekere Charles Bronson en een zekere Steve McQueen in de hoofdrol. We hebben het dan over The Great Escape, die bereikte in week 34 de nummer 1 positie in meerdere Europese landen door uitzonderlijke zomerbezoekcijfers. 1984. The Terminator krijgt in week 34 zijn eerste testvertoningen waar het publiek onverwacht sterk reageert op de low-budget sci-fi stijl. En tenslotte 1997. Titanic wordt in de week van 34 opnieuw vertraagd door extra VFX-werk. Fox bevestigde dat de release naar december zou verschuiven. En die film die hebben we wel ondertussen allemaal een aantal keer gezien, veronderstel ik. Hier is George Michael.

Conga van Gloria Estefan werd per ongeluk gemaakt. Gloria Estefan speelde het nummer voor het eerst tijdens een goed doel-evenement in een warenhuis waar het publiek totaal niet reageerde. Ze dacht dat het nummer zou floppen, maar toen ze het later live bracht voor een Latijns publiek, ontplofte de zaal. Iedereen stond meteen te dansen. Het werd haar internationale doorbraak en het nummer dat de Miami Sound Machine wereldwijd op de kaart zette.

Donna Summer wilde met Hot Stuff bewijzen dat ze meer was dan alleen de Queen of Disco. Daarom haalde ze een rockgitarist in huis. Niemand minder trouwens dan Jeff Skunk Baxter van Steely Dan en de Doobie Brothers. Toen hij zijn solo inspeelde, stond Donna in de studio te juichen. Ze riep, that's the hot stuff. Die spontane reactie werd de titel en het nummer werd haar stoerste hit ooit. Een mix van disco en rock die haar carrière een nieuwe richting gaf.

0: IT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: Nile Rodgers en Bernie Edwards, de twee chic-oprichters, schreven Dance, Dance, Dance samen. Het was hun allereerste grote hit uit 1977 en meteen het nummer dat Chic internationaal lanceerde.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: België maakt zich op voor een stevig concertjaar, want de grote namen blijven binnenvallen. Zo komt Megadeth op 23 maart 2027 naar de Afwasdome in Antwerpen. Gevolgd door Teddy Swims, die daar eind maart zelfs twee avonden op rij de zaal zal vullen. Ook de internationale popsensatie Tyla strijkt neer in de Lotto Arena op 22 oktober 2026, terwijl Nothing But Thieves hun Stray Dogs Tour op 31 januari 2027 naar de Afwasdome brengen. Verder viert Placebo op 1 november 2026 hun 30-jarig jubileum in Antwerpen en delen Interpol en Block Party het podium op 18 november 2026 in Vos Nationaal. De Evergreen Bryan Adams staat op 15 oktober 2026 opnieuw in de Afwasdome, terwijl Deep Purple op 23 oktober 2026 de Lotto Arena laat daveren. Ook de Exodus keren terug naar België met een show op 19 februari 2027, meer bepaald in de Lotto Arena. En de hip-hop-gigant J. Cole die vult dan op 17 oktober 2026 de Afwasdome. Tot slot Korn op 9 november 2026. Die komt naar Antwerpen voor een stevige metalavond die het trommelvliezen nog lang zullen herinneren. Hier is EWF.

Benny en Bjorn van ABBA schreven Gimme Gimme Gimme omdat de groep een nieuw sterk nummer nodig had voor een tv-special in 1979. Ze wilden iets dat meteen bleef hangen, met een donkere discosfeer. Tijdens het componeren kwam Benny met de beroemde dramatische synthriff, waarop Agnetha's krachtige lied perfect paste. Het nummer was in één klap klaar voor de wereld en werd één van ABBA's meest iconische disco-hits.

Casey staat voor Harry Wayne Casey. De oprichter, zanger, songwriter en drijvende kracht achter Casey en de Sunshine Band. Hij werkte als jonge studiomedewerker bij TK Records in Miami en bouwde daar samen met Richard Finch de typische Miami disco sound die hun wereldhits bepaalde. Waaronder That's the Way I Like It.

Boney M. was geen klassieke band, maar een project van producer Frank Farian. Dat hebben we al eerder vermeld. De vaste groep bestond trouwens uit Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maisie Williams en Bobby Farrell. De stemmen op de platen kwamen vooral van Mitchell en Barrett en Frank Farian himself, die veel mannelijke vocals inzong. Bobby Farrell stond er dus bij als show-element. She's crazy like a fool.

Patrick Hernandez treedt nog steeds actief op en is tegenwoordig vooral onderweg met de Stars 80s Tour in Frankrijk. Hij speelde daar zijn klassieker Born to be Alive op grote retro-shows en blijft een vaste naam in de line-ups. In 2026 en 2027 staan er trouwens opnieuw meerdere concertdata gepland in Franse zalen.

Welkom vrienden in deel 2 van de LVT Platenkast voor deze week, week 34 in het jaar 2026. Crywolf gaat over wantrouwen en mensen die waarschuwingen geven die niemand nog gelooft. De titel verwijst naar het sprookje The Boy Who Cried Wolf. Als je te vaak vals alarm slaat, luistert niemand meer wanneer het echt menens is. Aha gebruikte dat beeld om te zingen over misleiding, angst en het gevoel dat de wereld niet meer betrouwbaar is. Na die warme weken van vandaag, het hoge noorden in.

Neil Tennant en Chris Lowe namen Always On My Mind op voor een Britse tv-special in 1987. Ze wilden het nummer niet braaf coveren, maar er een strakke synthpopversie van maken. In de studio klikte het meteen. De combinatie van hun elektronische sound en de emotionele tekst werkte verrassend goed. De tv-uitzending ontplofte, de reacties waren enorm en daarom brachten ze het nummer uit als single. Het werd trouwens een van hun grootste hits ooit.

0: Geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT-platenkast.
1: En dan is er weer een verkeerd begrip dat wij de wereld uit willen helpen. Thelma Houston is geen familie van Whitney Houston. Ze zijn helemaal niet aan elkaar verwant. Ze delen alleen dezelfde achternaam, maar er is geen familieband en geen verre connectie. Thelma komt trouwens uit Mississippi en Whitney uit de beroemde Houston-familie uit New Jersey. Met Sissy Houston en Diana Warwick als wel familieleden.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: We beleven momenteel week 34. En wat gebeurde er in de muziekwereld in week 34? Wel, toch wel diverse dingen die we even aan het licht willen brengen. In 1967 was er Brian Epstein die overleed. Dat was de manager van de Beatles. En dat bracht meteen een schokgolf door de popwereld. In 1968 startten de Beatles met de opnames van Hey Jude, een van hun grootste hits. 1970 was het dan Elton John, die brak door in de VS met zijn legendarische troubadour optreden eind augustus. En in 1975 was er een zekere Bruce Springsteen. Hij verschijnt tegelijk op Time en Newsweek, een ongeziene erkenning voor een rockartiest. 1977. Elvis Presley's muziekverkoop explodeert na zijn overlijden op 16 augustus. Week 34 staat wereldwijd in het teken van Elvis' heruitgave. 1981 zijn we dan. MTV start een internationale uitrol, waardoor eind augustus wereldwijd nieuwe videoprogramma's gelanceerd worden. 1984 zijn we ondertussen. Prince domineerde de hitlijsten met Purple Rain, een soundtrack die wekenlang de wereldwijde charts beheerste. En 1987 was er het tweede succesvolle album van Michael Jackson. Dat was uiteraard Bad. Het werd aangekondigd in week 34 van 1987. Een release die de popwereld op zijn kop zette. In 1991 was er dan Nirvana's Smells Like Teen Spirit dat uitgebracht werd. En dat luidde een ware grunge-revolutie in. En tenslotte, Woodstock 1994 vindt plaats in week 34. Een revival festival dat een nieuwe generatie met de rockgeschiedenis zou verbinden.

0: Jump Up The Jam ontstond toen Jo Bogaert en Patrick de Meijer eerst een instrumentale newbie-track maakten onder de naam The Pro 24s. Een medewerker van het label adviseerde om er rap aan toe te voegen omdat hip house net doorbrak. Zo kwam Bogaert terecht bij de 17-jarige Manuela Camozzi, of met andere woorden Yakit K, die haar vocals opnam in het trappenhuisstudiootje van zijn flat. Dat rauwe, spontane idee werd de basis van de wereldhit Pump Up The Jam.
1: De LVT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit

De beroemde No-No was eigenlijk een testlijn die nooit bedoeld was om te blijven. Maar in de studio voelde iedereen meteen dat het werkte. En zo werd No Limit van Too Unlimited in één klap een grootse knaller.

Daarstraks hebben we al het overzicht gehad van de concertagenda van Live Nation voor wat betreft België. Wij gaan nu eens kijken wat er in Nederland te gebeuren staat. Nederland maakt zich wel degelijk op voor een indrukwekkend concertjaar, want de allergrootste namen staan alweer klaar om de zalen te vullen. In de Ziggo Dome trappen de Strokes af op 11 oktober 2026, gevolgd door publiekslieveling Neil Horan, die de zaal op 15 en 16 oktober 2026 twee avonden na elkaar zal uitverkopen. Later in het najaar komt de legendarische rave machine The Prodigy op 28 november 2026, waarna Muse op 29 en 30 november de Ziggo Dome volledig op zijn kop zetten, van het jaar 2026 weliswaar. Ook de zomer wordt nog stevig. Joji staat op 25 augustus in de Ziggo Dome en twee dagen later op 27 augustus neemt ASAP Rocky hetzelfde podium over. In september volgen nog meer grote namen. The Black Keys op 4 en 5 september in AFAS Live en Eva Essence op 22 september in de Ziggo Dome. Eind september komen de Pussycat Dolls naar Amsterdam met een show op 27 september en rockicoon Ronnie Wood sluit de reeks af met twee exclusieve avonden in Paradiso op 7 en 8 september. Hier is The Ace of Base.

Ik stond buiten en zag die corona voorbij vliegen en dacht niet aan mondmaskers, maar meteen aan Rhythm of the Night. Want eerlijk, als er één virus is dat we wel graag oplopen, dan is dat het 90s dance virus van Olga Souza en haar zonnige Eurodance machine. Hier is Corona en Rhythm of the Night. This is

De iconische hoek bijna in één take. Die spontane, emotionele uithaal werd de kern van het nummer. En de track was binnen één dag klaar voor release. En welke was dat? Jawel.

De titel Mr. Vain verwijst naar een ijdel zelfverzekerd type dat altijd krijgt wat hij wil. Producer Thorsten Fenslow en zangeres Tania Evans wilden een personage schetsen dat te veel attitude heeft. Iemand die leeft op uiterlijk status en aandacht. Het is dus geen echte persoon, maar een karikatuur van de clubscene begin jaren 90. De man die denkt dat hij onweerstaanbaar is. Mr. Vain, hier is The Culture Beat.

Dr. Albans echte naam is eigenlijk Alban Uzoma Nwapa, een Nigeriaans-Zweedse zanger die eigenlijk tandarts was voordat hij de Eurodance inrolde. Hij werkte als DJ in Stockholm, waar producer Dennis Pop hem ontdekte. Samen maakten ze zijn grote hits It's My Life, No Coke en natuurlijk Sing Hallelujah, zijn vrolijkste en meest internationale knaller.

0: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT-platenkast.
1: Producer Frank Hassas had een hypnotische Eurodance-beat klaar, maar miste een stem die het nummer kon dragen. Toen Vanessa Mason haar warme vocals inzong, viel alles op zijn plaats. En rapper OJ zette er zijn herkenbare lines bovenop. Het grappige aan heel de zaak? Wel, de eerste versie klonk zo goed dat de producers ze bijna per ongeluk als definitieve mix lieten staan.

0: En daarmee zit de LVT platenkast er weer op voor vandaag. We hebben samen door een stapel nummer 1 knallers gebladerd. Van de dance-injectie van No Limit tot de nachtelijke vibe van Another Night en de eeuwige floorfiller Rhythm of the Night. Stuk voor stuk platen die ooit helemaal bovenaan de hitparade stonden en vandaag opnieuw bewezen waarom. Volgende week gaan we eens kijken welke rockplaten er zoal in de top 10 gestaan hebben. Dan zwaaien we de kast weer open met nieuwe verhalen, nieuwe verrassingen en natuurlijk nieuwe nummer 1 herinneringen. Tot dan, blijf draaien, blijf ontdekken en blijf vooral fan van de LVT platenkast.
1: Geen genre is te wild, geen stijl te gek. Van rock tot reggae, we zetten elke track op zijn plek. Soul in je schoenen, synthpop in je haar. De LVT platenkast draait door.

0: Radio Hits van toen. Terug in de tijd met Johan de Graaf.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hits van...

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe live-uitzending van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en uit de jaren 80. Met de ondergetekende Johan de Graaf. En dat allemaal vanuit studio nummertje 2. 6 minuten over 7. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms? Eentje uit het jaar 1977 van Elvis Presley. Met de Moody Blue, dat was het laatste singeltje toen de man nog in leven was. Ja. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Laten we snel beginnen in de show. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, de heerlijke plaatjes van toen. We gaan beginnen, dames en heren. Hier zijn de Drifters.
6: Your mama says, let through.

van heerlijke plaat om lekker mee te zingen en mee te blerren. Vals zingen mag ook bij de graaf, dat maakt totaal niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Als je maar lekker meezingt met de mooie plaat van de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies. De Gouden Oude Show te beluisteren ook via de DAB Plus trouwens in de omgeving van Emmeloord. Ja, ik zit weer lekker in mijn t-shirtje en mijn korte broek. Ja, buiten, als ik naar buiten kijk, is het toch wel een beetje bewolkt hier, moet ik zeggen. En misschien valt er straks nog wel een regendruppeltje. Maar goed, ik ben op de fiets. Dus ik hoop om 9 uur dat het dan weer droog is. Hè. Dit is ook zo'n heerlijke plaat van Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. Met Save Me. Oh,

0: toch niks te veel gezegd. Wat een prachtige plaat of niks. Zoals deze van David D. Dozy, Bicky, Mickey, Tits. 12 over 7 hier in die live uitzending van de Gouden Houden Show. Deze plaat was dan getiteld Save Me.
1: Oh, Johan. Timco hier. En ik ben onderweg. En denk met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Ja, Remco is tegenwoordig met de motor, hè. Is hij er sneller, kan hij later van huis, is hij sneller hier. Olivia met de Electric Light Orchestra.

doen het vanavond allemaal weer onder het motto live radio is goede radio of niet soms. Deze van de Electric Light Orchestra samen met Olivia Newton-John. Ja, u weet wat, dat dametje van Grease, hè? Met de McZenadu. Dat was de koffie. Dit is weer een algehele puinhoop in het programma. Och, och, och, och. 14 voor half 8. Hier is Neil Diamond in de show. Ook zo'n lekkere amazing plaat. Hier is hij met Stargazer.

De man van Sweet Caroline en al die andere grote hits of niet, zoals deze van Neil Diamond in de show. Met Stargazer. We gaan een plaatje draaien voor Dini in die molenstraat in Arnhem. Hoi, Gosje, Gosje, Gosje. Ze is een beetje zielig vandaag. Een beetje opknapplaat. Doe een opknapplaat. Ik weet haast wel zeker dat ze meezingt of een beetje meeneurt. Hier is Benny met een vrijgezel.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

van zee. Het komt allemaal uit het jaar 1980. Hè. Dat is de man ook van Waarom fluister ik je naam nog? Hè. En een vrijgezel, dat was dit. Van de heer Nijman Benny van voren. 8 minuten voor half. We zijn in afwachting van Remco. Die zal er zo meteen wel aankomen. Dus dat komt goed. Schieten wij even door naar het jaar 1979. Diana Ross met Michael Jackson. Met The Westars, A Brand New Day.

0: Dat is een mooie of niet soms van deze van The Whistars met A Brand New Day.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we even een lekkere disco knalplaat draaien op deze dinsdag. Het is droog buiten, het is wel bewolkt moet ik zeggen. Geen zonnetje te zien vandaag. Hey, hier zijn The Emotions.

Emotion samen met Eurus Wind and Fire met The Best of My Life. Het is vandaag de 18e augustus. Volgende week doen wij er nog eentje, dames en heren. Ja, en dan gaat de Graaf 3 weken op vakantie. Ah, goesje, dan is hij er 3 weken niet op de radio. Of de mensen zeggen, nou, lekker rustig. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. 7:58, laten we een leuke plaat gaan doen. Laten we deze gaan doen. Ja, waarom ook niet? Hier is Wietse. Met de week wordt hij beter met Where Have You Been?

0: geen idee waar je bent. Geen idee. Dat was een mooie webiets. Ook nog even een goedenavond aan Nico San in België. Hij zit ook altijd trouw mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Nico, goedenavond. En leuk dat je hebt afgestemd op de Gouden Oude Show.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corin? Dankjewel.
0: Ja, die man komt gewoon binnen, want hij heeft de sleutel van het complex. Hè? En dan roept hij in één keer een plaatje draaien voor Corin. Doen we gewoon. De man achter de piano met dat gekke petje op zijn hoofd. Hier is Gilbert O'Sullivan. Oh,

0: Dat blijft toch mooie muziek of niet? Soms deze van Gilbert O'Sullivan, inderdaad. 7:45 met Get Down.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Inderdaad, die Schlagerparade hier op de radio. Hier is Freddy Breck.

0: Ja, dat is inderdaad zijn doel. Heili, hallo, de man van de Roten Rozen. Ja, dat was er eentje van Freddy Brek. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Natuurlijk kan dat wel een hele leuke, moet ik zeggen. Hier is Gérard Lenormand uit 1960.

op de Franse Tour of niet, zoals deze van Gérard Lenormand. Met een La Ballade de Jean Zereux, speciaal gedraaid voor Dini, die even naar de studio belde om deze plaat aan te vragen. Goeie keus, goeie keus. Wil je de tijd weten? Dat kan ook toch wel, hoor. 11 minuten over 7:30 tot 9:00 vanavond. De Gouden Oude Show met muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70 en 80. Even een knalplaat tussendoor. Dat kan makkelijk, wat kan ons het schelen. Straks komt ook nog Remco, hij is binnen. Hij zit aan de koffie. Ah, straks gaat hij nog even optreden. Maar eerst even deze lekkere herrieplaat van de formatie Mud met de Tiger Feet.

0: lekkere plaat of niet. Soms dat is de formatie in maart. Van Dynamite kennen we die ook nog. Dat was die andere grote hit, de nummer 1 in de Veronica Top 40 toen de tijd. Weten we dat nog? Maar het was dit met de Tiger Feet. We gaan de aandacht besteden, dames en heren, aan de zeezenders van toen.
1: ...259 meter in de middengolf. Radio Mi Amigo International.

0: mi amigos lieveling.
1: Tijd voor een lieveling. We gaan naar week 47, 3 november 1974. De lieveling op Mi Amigo International. Die mooie plaat van Gloria Gaynor met The Never Can Say Goodbye.

is het een heerlijke plaat of niet? Soms week 47, 3 november 1974. De lieveling op Miamico Internationaal. Never can say goodbye. Volgende week is het altijd de week van de zeezenders bij de Gouden Oude Show. We gaan wat speciale aandacht besteden, wat meer jingeltjes en wat meer geluidjes van toen van de zeezenders. Maar dat is pas volgende week is dat. Wat is nu om 11 minuten voor? Hier is Remco Heemskerk. Dat blijft toch een mooie plaat. Hè? Met de wolkenzuim die straks rond 8:30 komt, Temisha. Ze is er nog niet, dus dat gaat waarschijnlijk wel goed komen. Tenminste, dat hoop ik. Ze is er nog niet, maar goed. Eerst even Remco.

is een lekker melodietje van Remco Heemskerk met de Walker's Army. Over lekkere muziek gesproken. Wat vliegt de tijd, hè? Wat vliegt de tijd? Het is alweer bijna 8 uur. Hier zijn de Cats.

blijft toch mooi, het blijft toch prachtig. Ik zit hier in de studio nog steeds zonder koffie. Het is ongelooflijk, er is nog geen bakje koffie te zien. Ja, glaasje water, dat heb ik wel, maar nog geen koffie. Dus ik hoop straks dat Joyce de Graaf hier komt met de koffie en de bietoplaat naar achter. Dan zit ik weer gebakken natuurlijk, ja. Dit is ook zo mooi, hè? Uit het Zoeterwoudendorp, vlakbij Den Haag, vlakbij Leiden is dat. Hier zijn ze nog een keertje met Osaka.

0: Hebben jullie dat nou ook, dat je hem lekker zit mee te zingen en mee zit te blerren? Maar ja, ik doe het ook maar wel met de microfoon dicht. Ja, want anders is het geen gehoor, dat moeten we helemaal niet hebben, nee. Dan zullen de luisteraars wel denken, hé, hey, is Madame Edith van Allo Allo aan het zingen? Nee, dat moeten we niet hebben. Osaka was dit van de formatie The Shoes. Dit is de laatste in het eerste gedeelte, tot strakjes in het tweede gedeelte van het programma.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en
2: Johan de Graaf.
3: De Gouden Ouwe Show.

0: Het is feest bij Dini's Koffie en Theehuis, gevestigd op de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Feest bij Dini's Koffie en Theehuis in verband met het eenjarig bestaan van het Koffie en Theehuis. En daarom is het de hele maand feest bij Dini's Koffie en Theehuis in de Molenstraat nummer 10 in Arnhem. Bij iedere bestelling bij Dini's Koffie en Theehuis ontvangt u van Dini een lekker gratis stukje appeltaart. Natuurlijk mag de slagroom niet ontbreken. De hele maand feest bij Dini's Koffie en Theehuis in verband met het eenjarig bestaan. Dini's Koffie en Theehuis in de Molenstraat 10 is dagelijks geopend vanaf 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dini's Koffie en Theehuis viert feest. Het eenjarig bestaan in de Molenstraat nummer 10 in Arnhem.
1: Vedettenalbum nummer 2 is uit. Vedettenalbum nummer 2 met exclusieve reportages over Wiltura, Marva, Willy Sommers en alle andere Vlaamse vedetten. Vedettenalbum, het nieuwe Vlaams showmaanblad.

0: hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die Gouden Oude Show. Wat een heerlijke platenmeester te beginnen, of niet, soms 6 over 8 weer in het programma. Onze regisseurs en Fire met What a Difference Does It Make.
1: Hey Johan, het is disco time.
0: We gaan een plaatje draaien speciaal voor Anneliese in Emmeloord. Met de groetjes van Dick die op de camping zit in Hulshorst. Of we de ringen van Boney M kunnen draaien. Natuurlijk kan dat. Hier zijn ze nog een keertje met Horé.

0: Speciaal zelf gedraaid voor Annelies in Emmeloord met de groetjes van Dick. Vanaf de camping bij Hulshorst. Ja, misschien zie ik Annelies wel aanstaande zondag bij dat festival in Schotland, hè? Schotland. Niet bij Engeland, maar in Emmeloord is dat een groot festival daar. Dan ga ik eens even een bezoekje brengen en misschien is Annelies daar wel. En dan kan ik tegen haar zeggen, de café komt toch daar eindelijk, ja. Ja, ik heb goed geoefend, dus dan kan ik het nog wel zeggen. De café komt toch te van Annelies aanstaande zondag.
1: Hé, Johan, het is disco time.
0: Nou, nog maar een disco knolplaat, waarom ook niet? Misha is er nog niet, die verwacht ik straks wel weer binnen. Die valt altijd binnen. Maar ja, zondag live radio in Emmeloord. En hier is Tavares.

0: Heaven Must Be Missing an Angel was ook zo'n goede plaat. Hè? Dit ook toch? Oh, geweldig. 13 over 8 weer. Het is een beetje druilerig buiten, moet ik zeggen. Het wordt steeds donkerder en donkerder. En straks zullen we misschien wel een buitje regen krijgen.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Doe dat. Doen wij een hele mooie van de Four Tops. Hier zijn ze met Walk Away René.

De muziek die nooit verveelt uit die jaren 60 waren van dit deze. Don't Walk Away was een latere hit. Maar dit was ook goed, of niet zoals Bernadette, maar ook natuurlijk goed. De Four Tops met Walk Away René. Over goede muziek gesproken, oh, wat dacht je van de Flirtations?

0: bij dit soort muziek is, gaan de luidsprekers hier in de studio ietsjes harder dan normaal. Ja, het zijn wel oude apparatuurtjes, maar tot 10 kan hij het toch wel zeker hebben, dacht ik zo. De Flirtations met Someone Out There.
1: Radio.
0: Die knalt er even in, een treiter schrijven op Radio Noordzee Internationaal, 20 maart 1971 weer. Vanaf dat mooie zendschip, de Mebo 2. Ik heb het over de formatie De Suite met Funny Funny. Straks om 8:30 komt Misha.

0: oude treed te schrijven op Radio Noordzee Internationaal. Dat is ook zo'n mooi programma, hè? Dreammaster, weten we dat nog? Ja, volgende week in de Gouden Oude Show meer aandacht voor de zeezenders van toen, omdat het de laatste week van augustus is. De Sweet, Hellraiser, de Blockbuster. Dit was Chandra Groot van hit van hun. Funny, speciaal. We gaan bij een plaatje draaien voor Dini, die een beetje zielig is. Ze heeft een beetje hoofdpijn. Ja, dan dacht ik, dan doen we er eentje van Tol Hansen. Hier is die.
1: Het valt allemaal niet mee. Heus de liefde baart ons zorgen. Maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet.

wil dat u geschiet. Doet gij dat, de kikvors ook niet loos. Geen giftig slijk of gas in de sloot of in de plas. Je gooit toch ook geen vuile zak over buurmans nette pak. Of een roestig gasfornuis in het aquarium bij je thuis. Leven laten, laten leven, maar het moet niet zo'n rotzooi geven. Straks groeit er alleen nog geld op een grote vuile

haalt de mensen prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop, want

geasfalteerd. Dat is die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard. In het spitsuur op zo'n dier ben je thuis in een kwartier. Op de tandem naar het strand, ongeacht

Een speciaal gedraaid voor Dini in de Molenstraat in Arnhem. Die is een beetje, ja, ze is een beetje zielig vandaag. Gosje. Daarom doen we even een opkikker, moet ik zeggen. Een opkikkerplaat. Tom Hansen met hoofdpijn en reumatiek. Aanstaande zondag trouwens is er het Schokken Blues Festival op Schokland bij Emmeloord. En daar is ook een live uitzending van de Radio Noordoostpolder. En ja, wil je de graaf in levende lijven zien? Dan ben ik daar voor de fans, hè, voor de fans, ja. En Annelies is er ook. Hier is Christy.

een prachtige plaat of niet, soms deze van Chrissy met de Yellow River. Ja, dus aanstaande zondag in Emmeloord. Op bij Schokland, dus een museum daar. Dan kan je iedereen live zien. Ja, de Annelies is live en misschien is de heer Punter er ook. Je weet het niet, Theo van Steenbergen zou ook wel live zijn. Dus een gezellige boel moet ik zeggen. Oh, zeg nou. We hebben een gezellige boel aanstaande zondag in Emmeloord bij het Blues Festival. En doen wij een beetje een mooie plaat van Bollend en Bollend. Ik hoop op een zonnetje. Street.

is voorlopig op een zonnetje, de 23e in Emmeloord. Het is iedereen duimen voor een lekker zonnetje. Ja, je weet het niet, 1 minuut over 8:30, de hoogste tijd voor Misha.

is weer prachtig. Het is weer live gezongen. Deze van Misha Verhoeven hier in de show, de Gouden Oude Show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Maar ja, we zijn al een tijdje onderweg. Tot de 9 uur vanavond, de Gouden Oude Show met de heerlijke muziek is van toen. Onder het motto Veronica moet blijven, doen wij er een van de Love Affair. Met de Rainbow Valley.

0: blijft een prachtige plaat of niet soms. Ik moet nog ook even de groeten doen aan de luisteraars van de Radio Accent. Ja, die zit ook mee te luisteren naar de Gouden Ouwe Show. Goedenavond, goedenavond. En leuk dat jullie hebben afgestemd op de Gouden Ouwe Show met die heerlijke muziekjes van toen. De Rainbow Valley was dit met The Love Affair.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
0: 1958, terug in de tijd met de Kellen Twins. Kennen we deze nog? We kennen hem ook van Show Waddy Waddy. Hier zijn ze met When.

Dat is een mooie 1958. Was een tijd geleden alweer van de Kellen Twins met When. Dat is ook zo'n leuke plaat. Dit hebben we kunnen lekker meezingen of niet soms. Van de heer Roy Robinson met Aldana.

Het is alweer 17 minuten voor de klok van 9 uur hier in die gouden oude show met ondergetekende Johan de Graaf. Is het wel leuk of niet, zo met deze van Roy Orbison met Lala. We gaan een plaatje draaien voor Sandra. Ja, voor Sandra. En voor Peter en voor onze mummiebewaker doen we ook gewoon. Hè? Ik zit heerlijk aan de koffie, koffie met bonen. Ja, dat is wat anders dan we overdag krijgen, of niet, soms ja. Ja, Sandra is een hele lieve, goede collega van mij vandaag. Daarom speciaal voor haar Harpo met de Movie Star.

De man komt uit Zweden, ja, het land van de naaimachines of niet, zoals deze. Van Harpo met de Movie Star, speciaal gedraaid voor Sandra die verderop zit te luisteren. Nou, nog hemelsbreed geen kilometer hier vandaan ongeveer, denk ik. En voor Peter en haar zoon die mummiebewaker is in het Museum van Oudheden in Leiden. Ja, die bewaakt de Movie Star. Ja, bang dat ze weglopen. We gaan nog een plaatje draaien voor hun, omdat ze aan het luisteren zijn naar de Gouden Oude Show. Dacht ik, 6 december staat in de agenda. Hier is er een van Barry Badpak.

andere luisteraars van de Gouden Oude Show zullen wel denken, wat is dit nu weer? Dit nu weer? Ja, dit is de Leidse sensatie Barry Badvak. Het zijn grote artiesten, ja, hier in Groot Leiden, laat ik het zo zeggen, ja. Camille Teen, ook Mick de Groeten, dat is onze ouderwetse mumiebewaker. Ja, die is echt bang dat ze er vandoor gaan, dus ja. Tijd voor een lekkere disco-knolplaat, zo om 10 voor 9 hier. Straks ga ik lekker fietsen naar huis. Maar eerst even deze van Candy's.

0: Dat is een dame uit Spanje, dames en heren. Ze is niet zo groot, hè. Ze is 1,27 meter hoog. Op hakken zelfs, ja. Ik heb het over dame Tina Charles. Toch een leuke plaat om nog eens te beluisteren uit het jaar 1976 weer. Die is getiteld You Set My Heart on Fire. Oh, wat krijgen we nu?
1: Dames en heren, de stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B. Herhaling, de stoptrein naar Sittard en Roermond van 14:10 vertrekt van spoor 4B.
0: Ja, ze zullen altijd zien, dan ben je weer te laat met die trein. Dan moet je weer wachten, Wat een ellende, Het is alweer 3:09. Dat betekent voor mij de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. De 18e augustus van het jaar 2026. We tellen er 7 bij op, dus dan wordt het de 25e. En dat zal dan de laatste live-uitzending zijn voor mijn vakantie. Dan ben ik even 3 weken ben ik er niet. En daarna ben ik gewoon wederom terug in de lucht. Maar goed. Volgende week is er nog een nieuwe live-uitzending van de Gouden Oude Show. Dank allemaal voor het luisteren. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En misschien wel tot aanstaande zondag in Emmeloord. Bij het festival, hè. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ach ja, een heerlijk begin hier weer van de Music Safari. Een heerlijke mix van soort muziek Delta, New Orleans en Texas Blues Style en Ronnie Akeren en uit Noorwegen. Een heerlijke Noorse bluesmuzikant als start van de Music Safari. Goed, welkom, fijn dat je er weer bij bent en dat je ook weer met me meewandelt langs dit muzikale pad van de Music Safari. We gaan eens met iets uit Nederland. Uit het jaar 1979, november van dat jaar, kwam de hit Weekend van Earth and Fire uit, nummer geschreven door Gerard Koerts. En dat nummer bereikte een nummer 1 positie in de hitlijsten van Nederland, Zwitserland, West-Duitsland, Denemarken en Portugal. En in België zal het onwaarschijnlijk of waarschijnlijk ook wel een grote hit zijn geweest.

Take Me Down van Gary Clark Jr. Werd uitgebracht in september van het jaar 2016. Nummer is geschreven voor de soundtrack van de film Deep Water Horizon. Ook uit het jaar. Een akoestisch bluesnummer met die slidegitaar. En het is toch wel bijzonder, want Gary Clark staat vooral bekend om zijn vaak hardere elektrische werk. Franstalig nu hier in de Muziek Safari. Jawel, de single Je T'aime van Cloud en Zoé Torrent, uitgebracht in 2024. Een nummer met de Franse en Nederlandse invloeden. Het werd een hele bekende radiosong en onderdeel van Clouds debuutalbum Parlez Français.

Ja, deze band komt vaker voorbij ook in de muziek safari. Dat weet je, Monotronic, die band opgericht in New York en tegenwoordig met thuisbasis LA bekend om zijn mix van indie rock, elektronische muziek en allerlei invloeden uit de wereldmuziek. Je hoorde ze zojuist in het nummer Miracles. Je weet ook wel dat je, of je weet, misschien weet je het niet, maar je weet misschien wel dat ik het ook wel graag wel eens iets doe wat niet vaak voorkomt. Dingen draaien waarvan we denken, hè, daar komt het ook voor. Ja, daar komt het ook voor. En ik heb het nu over dat lied uit Groningen. Het had nog nooit zo donker geweest van de Groningse zanger Ede Staal uit 1984. De man die leeft niet meer, maar ja, dit nummer is misschien wel een beetje het Groninger volkslied, om het maar eventjes heel zeer kort door de bocht te gaan zeggen. Ik kwam het van de week weer tegen bij de voorbereiding en denk, ach, waarom niet weer is gedraaid hier in de muziek safari, waarvan akte?

In het jaar 1983 maakten wij kennis met de Zeelandse muzikant Tim Finn. En die kennismaking dat verliep via zijn debuutsingle Fraction Too Much Friction. Je hoorde het hier zojuist in de Muziek Safari. En in het jaar bereikte hij toch wel een aantal mooie plaatsen. Met name in Australië en in Nieuw-Zeeland. En ook in de rest van de wereld was hij zeer regelmatig te horen in dat jaar. Everybody van de Backstreet Boys. Dat is een pophit met een duidelijke release-historie rond het jaar 1997. Want toen kwam die single uit in juli van dat jaar. En

Ja, weet je, deze track hoort thuis in de Muziek Safari onder de noemer onbekend of niet zo heel erg bekend. Dus heel erg graag gedraaid in dit geval dan wel weer de Barker Band met het nummer All I Ask. Het nummer heeft niets te maken met de hit van Adele uit 2015. Ook niks te maken met de James Barker Band uit Canada. Echt de Barker Band van een tweelingbroer Jake en Sam Barker. Vooral bekend in het wereldje van de alternatieve country bluegrass scene. We gaan weer eventjes naar Vlaanderen. De single Nacht in Amsterdam van de Belgische band Bazaar. En ja, weet je, dat nummer dat beschrijft de heen en weer reis tussen Antwerpen en Amsterdam. En dat is alweer gebaseerd op die periode van 2 jaar waarin zanger Mathieu Terijn in Amsterdam woonde.

Het nummer Magnetic van Bauza uit Noorwegen. Een nummer geschreven in een klein vakantiehuisje aan de Noordse Zee. En handelde over het intense gevoel van een ontmoeting. Ben benieuwd of we wat vaker van deze Noorse artiest gaan horen. We wachten het allemaal maar gewoon af. Het nummer Sun on the Run, een recente jazz-single van de artiesten David Markham en Jeff Logan. David Markham komt uit Spanje, Jeff Logan uit de Verenigde Staten. Het is, ja, je zou kunnen zeggen, een fusie van Spaanse gitaarklanken en Amerikaanse funk-jazz-invloeden. Laten we maar eens even lekker gaan luisteren.

Ja, ja. Dat was het zo rond 83, 84 wissel ik van die twee jaren. Somebody's watching me.

0: schuld ja, is niet bij mij.
1: Heeft toch fraaie platen in de kast staan, of dat betreft Rob de Kraai met Ik ben maar een mens. Goed, ik kijk naar de klok. Ik zie dat het eerste gedeelte van de muzieksafari er bijna op zit. We gaan zo dadelijk uit met Easy Living van Uriah Heep. Dat iconische rocknummer uit 1972. En ik tref jou zo dadelijk weer bij de tweede etappe van de muzieksafari. Tot zo dadelijk.

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar de Muziek Safari.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Mooi gezegd, dat geldt ook voor de muzieksafari. Fijn dat je er weer bij bent en dat je met me meewandelt op deze muzikale tocht. De eerste halte was de zangeres Björk, nummer Isobel. En ja, toch wel een beetje eigenzinnig nummer uit 1995. Waarin ze mythische verhalen en poëzie samenbrengen tot een stukje magie. We gaan naar het jaar 1978, het jaar waarin Olivia Newton-John de wereld verraste met een nieuw, stoerder geluid. En na het enorme succes van Grease liet ze op haar album Totally Hot horen dat ze meer in haar mars heeft en ook thuis heeft dan dat brave imago van Sandy. De grootste hit van deze plaat, wel A Little More Love.

Je luisterde naar Let the Tears Roll Down van Marcia Ball. Een soulvolle parel, een heerlijk bluesnummer uit het jaar 1984. Een track waarin van alles samenkomt, piano, zellige charme en wat al niet meer. Een heerlijk nummer om naar te luisteren. Een mooie bluesnummer hier in de muzieksafari. Jaar 2025, het jaar waarin de Zuid-Afrikaanse sensatie Tyler opnieuw de wereld veroverde en na het wereldwijde succes van Water. Laatste wat haar single Chanel horen, dat ze haar mix van afrobeats en pop verder aanscherpt. Een heerlijke nummer. Hier is ze dan, Tyler met Chanel.

Ja, dat was Russia with Love, uitgevoerd door het Praags Philharmonisch Orkest, afkomstig uit het jaar 2005. En deze orkestrale track die werd gebruikt in de film Everything is Eliminated. Dan naar het jaar 1980, het jaar waarin de Nederlandse band Bloem onverwacht een enorme hit scoorde. Met hun single Even aan Moeder Vragen, geschreven door Joost Timp en geproduceerd door Will Houbé, raakte ze nou precies die vrolijke, luchtige snaar van die tijd. Verhaal over een jongen achter een bioscoopplaket, een meisje dat twijfelt en die iconische zin die iedereen meezingt, zelfs nu nog met een, als grote TikTok-hit. Bloem, Even aan mijn moeder vragen.

Ja, ja, dat was All Around the World van Lisa Stansfield, een hit uit 1989, waarmee ze definitief doorbrak. Het nummer werd een grote nummer 1 hit in vele landen en het groeide eigenlijk ook wel uit tot haar handelsmerk, hoor. Maar het is helemaal niet verder erg, want muziek is muziek. En nu we het toch over hebben, we gaan verder. Ik neem je mee naar het jaar 1976, waarin de Franse chansonnier Joe Dassin zijn album Le Jardin du Luxembourg uitbracht. Een plaat die uitgroeide tot een klassieker binnen het Franse chanson. Decennia later, in 2013, kreeg het nummer een nieuw leven toen Helene Zekera het opnieuw inzong als duet met Dassin, dankzij moderne studiotechniek. Het resultaat is een mooi warme versie van twee generaties Fransen die elkaar in de muziek ontmoeten. De Maxi Safari.

De Max is ervaring van deze week. Helene Sacquerat en Joe Dansin met nummer Le Jardin du Luxembourg. En ik zei al in de aankondiging dat het met nieuwe en moderne studiotechnieken werd opgenomen. Dat klopt, want Joe Dansin die kwam te overlijden in 1980. En deze versie stamt uit 2013 vandaar. We gaan naar het jaar. Even kijken. Ja, we gaan naar het jaar 1997. Waarin het postume album Eva by Heart van Eva Cassidy verscheen. En op die plaat staat een toch wel ontroerend nummer, I Know You by Heart. En dat heeft ze opgenomen slechts enkele weken voordat ze kwam te overlijden.

Dat was What I Want van Morgan Wallen samen met Tate Murray, uitgebracht in 2025. Het is een allereerste samenwerking en meteen een enorme hit. Het nummer verscheen als single op Wallens album I'm the Problem en schoot direct naar nummer 1 in de Billboard Hot 100. We gaan eventjes naar Vlaanderen, naar het jaar 2025, het jaar waarin het zesde metaal een nieuwe muzikale stap zette met de EP Randgeval. Daarop staat ook de single Surface, uitgebracht op 3 oktober 2025, een nummer waarin Wannes Capelle en zijn band op hun typische fijnzinnige manier de absurditeit van onze moderne dienstverlening fileert.

Ja, dat was het nummer It's My Life van Talk, Talk, Talk. Een heerlijk nummer van deze groep uit 1984. En daarmee zette zij zich ook internationaal op de kaart met deze hit. Verder met nummer Lopen op het Water van Marco Borsato. Samen met Sita zong hij dit duet in 2001 en werd speciaal opgenomen ter gelegenheid van

Marco Borsato en Sita lopen op het water. Dames, zijn we gekomen bijna aan het einde van deze muzieksafari, deze muzikale wandeling door het fraaie landschap. Nou, ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Volgende week ben ik er uiteraard weer met een nieuwe muzieksafari. We gaan zo dadelijk uit met de Beach Boys en Sloop John B. En wat mij betreft graag tot de volgende week, graag tot de volgende muzieksafari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Een hele mooie plaat om het programma te starten. Toni Braxton. Nogmaals, een hele goede avond. Een uur lang romantische muziek. En dat allemaal bij je eigen programma Nightflower. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Want we hebben zelfs straks nog een gedicht.

Een grote hit van Rob de Nijs. Uit het jaar 1980 kwam dit trouwens. Een foto van vroeger.

Het volgende gedicht wat ik ga voorlezen is geschreven door Christa. Titel van het gedicht: Tranen blijven steken.

tranen blijven steken tussen hart en ziel. Je lippen trillen, wat spreken belemmert. Het zijn niet alleen die stekende tranen, maar ook de angst dat vingers gaan wijzen. Kom, laat ze maar gaan, die tranen. Want een mens met een hart, die zal jou begrijpen. Jouw tranen zullen de vlek zuiveren die in jouw onschuld is ontstaan.

0: Only the Lonely door Roy Orbison. En dan kijken we naar de klok, luisteraars. Helaas, helaas, helaas. Dit was het programma Nightflower. Een uur lang romantische muziek. Met zelfs een gedicht speciaal voor jou. En blijf vooral luisteren naar het station waar muziek in zit. Want wij gaan hier de hele dag door. 24 uur per dag. Met de betere muziek voor jou. Wat mij betreft tot ziens. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.
1: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank. Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt.

vanaf daar.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Nori.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

En goedendag en welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik leid de plaatjes van vroeger en van nu. Maar ja, heel veel van vroeger eigenlijk, denk ik. En soms van nu. Afwisselend van elkaar. We worden met Rika Zarai uit 1969. Nummer getiteld Kazatschok, wat ook bekend is als Alors Jezante. Want er waren twee versies van. Deze was ietsje meer Russisch als Alors Jezante. Wat gaan we doen? We gaan een lekkere plaat draaien van ABC uit 1982. Het is de overture van de CD The Lexicon of Love. And all of my heart.

Voor de ABC Live en All of My Heart. En daarvoor de overtuur, de CD, The Lexicon of Love. Muziek van Bon Kitty. En we gaan luisteren naar Living on a Prayer.

Boy George en We Will Dance Again. Behoorlijk dappere mening over een lastig conflict. Muziek van de Goo Goo Dolls in 1998. Hier is Iris.

De Goo Goo Dolls en Iris. Terwijl deze week zijn de Lonesome Malones. We hebben uit 2026 getiteld Wildfire. Zindy.

The Gold Earring and Another 45 Miles. Wat was het ook in 1971? Nee, 1969. Toen nog veel verder terug in de tijd. Muziek van de Mona Lisa Twins uit Oostenrijk. Maar ze opereren vanuit Engeland. Met onder andere deze I Should Have Known Better.

zijn met z'n tweeën, maar ze spelen maar liefst vier instrumenten in deze video van Should Have Done Better. We hebben de Mona Lisa twins gehoord. Ze doen ook hun eigen materiaal, maar ook heel graag covers uit de jaren 60. Want eenvoudige melodieën, dat is iets wat ze van houden. Muziek uit 1983 van Noodweer. Hun allerenigste hit in Nederland. Stonden er, even kijken, 7 weken stonden ze in de top 40. En de hoogste positie was best wel hoog. Nummer 12 voor In The Disco.

een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen, die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is een zou komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft eerst genoeg geluld, we gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

Wat een waardeloze disjockey in deze plaat. Noodweer hoorden wij in de disco uit 1983. Dit zijn de Kitties en Don't Let Me Meow.

The Kitties en Don't Let Me Meow. En de zanger heeft een ziekenfondsbrilletje op. En dat is misschien een klein beetje een tip om, of een link om te gaan bedenken van wie zou die zanger dan kunnen zijn geweest in dit verhaal. Muziek van Mortemia. Althans, zij doen daar een hele geslaagde cover op. Mortemia is een band die een hardrockband die hardrockzangers uitnodigt om bekende popnummers een andere wending te geven. Nou, dat gaan we horen in California Dreaming.

Mother to Mia en California Dreaming. Heerlijk. Muziek van de mama's en de papa's. 1966. Hier is Monday.

enigszins verlengde Monday Monday. Waar we ons een hekel hebben op die maandag. Als je er echt lekker lang duurt, dan heb je het nog meer hekel doen. De mama's en de papa's hoorden wij in Monday Monday uit lang vervlogen tijden. Muziek van Mary Wilson uit 2026, uit de zomer van 2026. Hier is een love letter.

dit ook in 2026 weer van zich horen. Met onder andere deze Turn It Into Love in een extended mix. Geniet ervan. Het is de laatste.